top. Gaan het met Europa, gaan het met wat NATO, assobace. Tuko stavam, se spokluci šte se spravim, se spokluci šte se spravim.